0: Hortxe.
1: Hortxe, bostu guntan egiko entaldea.
0: Nola esan dezu izena?
1: Antek. Hola, gozorbe.
2: Antek. Ondo, bueno, baina daiko... Bai, Final Conflict etorri zei burura, Proto da baino, baro, sin más.
0: Zein, Final Conflict?
2: Final Conflict, es Final Conflict, ah. Oso gaztia ez. Beste eta txorua gaina. Bostegun lontan, adur taldearekin, bilbotarrak. Bueno, jarretu ingo dugu gauza gehiogin, da ni porai kanta bidali zut, lagun zaztua. Bakarra da la maquinaria, jo, nahi zai,
1: Maquinaria incendiaria.
2: Maquinaria incendiaria, bai. Maquinaria incendiaria. Talde nahiko berri ba, maketatxo bat atera duetan egoen dara gutxi, eta azaruan hemen eukiko ditugunak.
0: Zestake beste lanik, maketa hori daka. O sea, iru minutuko kontzertu izan, hola.
2: Bueno, bueno, una
3: vale, amagos bat, hola.
0: Ondo. Batzuk ikaste bat,
3: ue. Amagos to, ue.
2: Nekua, bai, bai. Bueno, bertan, ba, fuera de sector, edo dominación, bezelako taldetan ibiltzen dan txusma dao, eta kantutxo bat aituko deu, eta, bueno, entzunde bioiru aleta,
3: atxe,
2: hueso zu manozen, kutxu eharra daka, eta egia esan eskertzea, hola talde bat azkar jotzia.
3: Dudipe.
2: Eta soinu ere bai, ba, neko maketa irua, neko, bueno, borda hau ez da, o... Ba gaur egungo grabaketa asko bezala, dana disparauta, eta bitxera trampeauta, neko...
3: Natural.
2: Neko natural da, nire ustez bitza da, gero gonsoztuak zezaten duen. Que vea da emengo Willy...
0: Will Killisburg.
2: Willy Fogg, esatene, Juan, baina gula. Haitzen godeu kanta, emendakata apuntauta, Rencor Infinito, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-